Vandaag veel voel, café notes to my fire. Vandaag veel voel, café notes to my fire. Vandaag veel voel, café notes to my fire. Vandaag veel voel, café notes to my fire. Vandaag veel voel, café notes to my fire. Vandaag veel voel, café notes to my fire. Vandaag veel voel, café notes to my fire. Oh, oh, oh, oh, oh, vandaag veel voel, café não costuma falhar. Vandaag veel voel, café não costuma falhar. Vandaag veel voel, café não costuma falhar. Vandaag veel voel, café não costuma falhar.